0: drie uur. Nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers.

0: Voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS

0: Namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 8 uur. Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
5: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
4: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
6: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
4: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien.

0: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanaf de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
3: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
2: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
4: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

0: 11 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 12 uur. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
5: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: de website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: 1 uur. Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad, in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 2 uur. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 3 uur. Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: the beat.
1: Sinds ik alleen ben, ter weg bij jou ben ik cool. Ik zie de cirkel is rond.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 4 uur. Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 5 uur. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in AMB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
4: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp.
5: Missiles are ready to launch.
4: In je speakers staat een standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Hier op Flow Radio, 6 uur geweest. Een hele goede avond. Welkom, daar gaat hij weer. Ja, 6 minuten over 6 om exact te zijn. Zo, het weekje is weer voorbij. Dat betekent dat het weer vrijdagavond is. En dat we tot aan de klok van 9 uur lekker op de radio zijn met veel lekkere muziek. En we hebben nog een primeur vandaag. Die kreeg ik vanmiddag in 1 keer binnen. Een nieuwe muziek gewoon uit Hilvarenbeek. Dat ook nog allemaal straks zo in de 2e uur, denk ik. Wat nog meer, ik heb het opmerkelijke nieuws meegenomen. We hebben de geschiedenisfeitjes, de weekendroulette, die ligt er alweer klaar. En ja, natuurlijk degene die op links zit vandaag, hè? Jurgen Berlijn!
1: Een hele goede avond!
0: Ja, daar is hij.
1: Jazeker.
0: Hallo, ja.
1: We zijn er weer.
0: Heb je het weekend overleefd? Vorig weekend?
1: Enigszins.
0: Enigszins? Oh.
1: Ja.
0: Poepoe. Was het zo laat geworden dan?
1: Nou, dat viel op zich nog wel mee. Oh. Maar ja, we hebben toch wel de hele dag in touw. Zal ik maar zeggen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, dat
1: allemaal
0: snap ik.
1: Voor elkaar krijgen.
0: Ja. Mensen die het niet snappen, hij heeft zijn verjaardag gevierd laatst afgelopen zaterdag.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Klein tuintje, heel veel erin, maar het was wel gezellig.
1: Ja, en we hadden gelukkig ook echt geboft met weer.
0: Nou, maar s'avonds was het toch vrij nat nog even.
1: Ja, op zich viel het dan nog wel mee. We waren natuurlijk 's middags al begonnen, dus er waren ook alweer een aantal mensen weg. Mm-hmm. Voordat het begon te regenen. En het was nog niet zo heel erg nat. Maar zondag, jongen, oh man. Toen had het echt bakken eruit gekomen. Dus ik was blij dat het niet zondag was in plaats van zaterdag.
0: Ja, inderdaad. Maar jij moest nog opgeruimd worden, toch? Of niet?
1: Ja.
0: Dat heb je niet meer gedaan dan zondag, of wel?
1: Dus dat heb ik zoveel mogelijk tussen de buien door gedaan. Ja.
0: Jurgen, het is droog. Wat je weet.
1: Ja, zeker. Ja, zoiets.
0: Ja, je hebt gelijk, heb je. Ik heb er zin in, maar we moeten eerst nog even iets anders doen, want het is vrij druk op de weg.
2: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: Ja, tussen Breda en Tilburg op de A58, knooppunt Galder en Tilburg Reeshof staat een file van 9 kilometer, 13 minuten vertraging. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat komt allemaal door een ongeluk dat daar gebeurd is. Maar de weg is ondertussen weer vrij, dus er kan weer gereden gaan worden. En ik neem aan dat het dan zo is opgelost. Op diezelfde A58 van Tilburg naar Breda, tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West, file van 5 kilometer, 11 minuten vertraging. Stilstaand verkeer al daar. De rechter rijstrook die is gesloten. Ook dat komt door een ongeluk. En de A58 Tilburg naar Breda tussen Tilburg Reeshof en Ulvenhout. 6 kilometer file. 6 minuten vertraging. Langzaam rijdend verkeer. Goedenavond, we gaan beginnen.

0: een leuke samenwerking. Hè? 2021 alweer. Katy Perry in samenwerking met Alesso. Dat was de titel inderdaad, dankjewel. Zo, 12 minuten over 6 op deze vrijdag 18 september 2026. Jaargang 7, show 320, oftewel 320 alweer. We gaan de goede kant op richting 400, 500, 600, 700. Duurt nog wel even, maar het komt er wel aan. Hoop ik tenminste, hoop ik.
1: Je bent al heel eind verder.
0: Ja, nou inderdaad. Goed, nou er is weer een werkweek voorbij. Bij ons was het lekker rustig op school. Bij jou was het best hectisch, begreep ik net voor de show. Dat je allemaal aan het vertellen was.
1: Nou ja, hectisch valt wel mee, maar wel gewoon druk. Mm-hmm. Ja, ik heb wel gewoon druk gehad.
0: Ja, dat is ook lekker. Schiet de tijd lekker op.
1: Ja, dat is zeker ook wel waar. Ik werk ook regelmatig met een collega samen. We doen samen natuurlijk ook een beetje de communicatie, socials en wat ontworpen moet worden en dergelijke, zou ik maar zeggen. Als hij er niet is, moet ik af en toe ook wel eens een paar dingen overnemen.
0: Ja. En dan moet je ook even doorwerken.
1: Zoals gisteren het geval, ja, dan moet ik even wat langer, ben ik even wat langer bezig. Ja.
0: Maar het mag dus gezegd worden, vandaag was je lekker op tijd in de studio.
1: Ja, omdat ik dus gisteren wat langer door moest werken, heb ik vandaag gedacht van nou, oké, dan heb ik nog wel even iets over. Dus ga ik wel eerder naar huis.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Dus er is weer een getalletje weg op het whiteboard.
1: Ja, want die van gisteren stond opgeschreven op het whiteboard. En dan mag je vandaag weer eens afstrepen natuurlijk.
0: Ja, daarom de bedoeling. Ja, goed bezig.
1: Ja, zo
0: bij ons was het ook echt lekker. Ja, bij ons was het lekker rustig. We hadden geen activiteiten deze week. Alleen wel een hoop kotsende kinderen.
1: Kotsende kinderen?
0: Ja, joh. De een na de ander die viel gewoon van zijn graad af en die werd ziek. En het was echt een gekkenhuis.
1: Ja?
0: Ja, het was vorige week was het al prijs. Toen kwam op een gegeven moment iemand naar mij toe.
1: Nou.
0: Die zegt, nee, kun je even meekomen? We hebben een probleempje op de trap. Ik denk, nou, er zal een lamp naar beneden gekomen zijn. Of de lamp is uit, die werkt niet meer.
1: Uh-huh.
0: En ik zeg, wat is er aan de hand dan? Ja, dat zul je zo wel zien. Nou, voordat ik de hoek om was richting trap, rook ik het al.
1: Oh?
0: Ja. Van boven naar beneden, de hele trap lag helemaal vol met kots.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou, dan moet je even dan snel opruimen voor 2:10, want dan komt iedereen eroverheen rennen.
1: Hebben jullie ook, want ik... Ik was een tijdje terug. Toen kwam ik bij ons bij de conciërges binnenlopen.
0: Ja.
1: En toen zag ik daar een zak kattenbakgrind staan.
0: Oh, dat is een idee.
1: Ik zei tegen hem, ik heb wel zo ooit gehoord van een kantoorhond.
0: Ja.
1: Zeg maar, hebben wij tegenwoordig ook een kantoorkat of zoiets dergelijks.
0: Ja, ja.
1: Maar toen legden ze me dus uit waar het voor was.
0: Ja, nee, ja, ik snap het helemaal.
1: Ja, en dat was dus voor dat soort zaken, zoals jij zegt. He, dus als er iemand inderdaad moet spugen, dan gaat er een laagje kattenbakgrint overheen. Dat neemt heel snel natuurlijk vocht.
0: Ja, dat absorbeert heel goed.
1: En dan kun je het heel makkelijk snel opruimen.
0: Oh, dat is
1: dus
0: wel een
1: idee.
0: Daar
1: was het voor.
0: Ja. Nou, de tweede keer dat deze week dat het, ging het gelukkig in een vuilnisbak in een zak.
1: Okay.
0: Dus het was een kwestie van die zak eruit hijsen en in de container buiten.
1: Ja, dat is fijner. Nou ja, goed, met deze pak, neem de tip op. Zet een
0: goede tip.
1: Zet ik ga een zak kattenbakgrint bij jou in je kantoor.
0: Ja, ik ga het zeker meenemen. Dankjewel daarvoor.
2: De Weekendpool.
0: Die ging gisteravond om 19:30 weer online. Die weekendpool, 18 september, dat is er vandaag. Twee platen heb ik tegenover elkaar gezet. Plaatje 1, Tino Martin en Billy Dans. En ik hoor niks geks. En op plaatje 2 komt die Billy Dans nog een keer terug. Maar dan een samenwerking met Mart Hoogkamer.

0: Weekend Poll.
1: Ja, welke wil je horen? Plaat 1, ik hoor niks geks. Of plaatje 2, Gappie Zappie. Instagram, daar ga je naartoe. Weekend Vibes Flow Radio, daar ga je naar de stories. Daar maak je even de juiste keuze. Welke plaat wil je horen? Geef het door. Dat kan ook via weekendvibesflowradio.nl. Dat is onze website. Als je even naar beneden scrolt, kom je de Weekend Poll vanzelf tegen. En wat nog veel makkelijker is, dat doen vaker mensen. Even een appje sturen naar de studio 013-505-6030. En dan gewoon even de tekst doorsturen. Hè? Plaatje 1 of de tekst plaatje 2. Een van die twee moeten we gaan draaien rond de klok van 7:15. Welke mag het worden voor jou?

0: in 1980 maakte Blondie The Tide Is High. En dat was een heel erg leuk nummer. Die stond maar 10 weken genoteerd in de hitlijst. En daarna kwam in 2002 Tom McKitter ook nog even een keer om de hoek kijken. En die maakte diezelfde plaat nog een keer in een wat vrolijke ritme, zou ik maar zeggen. Die stond maar 24 weken stond hij maar liefst in de lijsten genoteerd. Dus die deed het weer net iets beter met dezelfde plaat.
1: Dat is hetzelfde natuurlijk als Dolly Parton's I Will Always Love You.
0: Ja, heeft, Dolly Parton en Whitney Houston natuurlijk.
1: Ja, ja. Het origineel heeft het natuurlijk ook niet zo geweldig gedaan in de hitparades.
0: Ja.
1: Die van Whitney Houston natuurlijk, naar aanleiding van de film
0: De Bodyguard. Ja, dat
1: is natuurlijk volgens mij in dat jaar een beetje de grootste single geweest die er was.
0: Dat klopt. Kunnen we ook nog eens een keer draaien. Is ook wel erg lekker, moet ik zeggen.
1: Dus, ja.
0: En daarna nieuwe muziek, Bushel G en Miracle, die vorige week uitkwam. Ik vind het toch wel een lekker plaatje, hoor. Over nieuwe muziek gesproken. Trouwens.

0: Ja, het is weer vrijdag. Dat betekent dat er nieuwe muziek is uitgekomen. En dat er nog een en ander door gaat schuiven naar de top 40. We gaan eerst naar de tipparade kijken. Er staan altijd 30 nummers in. Maar er gaan 6 nummers gaan die lijst verlaten vandaag. Want die maken plaats voor 6 nieuwe nummers die vandaag zijn uitgekomen. Nou, welke verdwijnen? Dat zijn de volgende. Douwe Bob en No To Shelf. Die is verdwenen. Ook Justin en Sam Harper. Just A Little. Vind ik een leuke plaat. Ook die is verdwenen. Alex Warren en Emerald Eyes. Ook die is uit de lijst. Samen met DJ Joja en Jason Derulo en Melody. En Michiko. Ilse Lange, So Incredible, ook die is verdwenen uit de lijst. En Mart Hoogkamer met De Kroegen in de Hemel, ook die hoor je hier op Flow Radio, ook die is verdwenen. 6 nieuwe platen komen daar binnen. Ik moet zeggen, er zitten een paar hele leuke platen tussen hoor. Op nummer 30, Klaas, Antoon en Boef met 100 tranen. Dat is de titel van de nieuwe plaat die vandaag is binnengekomen. Op nummer 29 is daar De Bankzitters en Robert van Hemert en Rapido. Die ga ik draaien om 9 uur, net na de reclame. Op 28, Rosé en New Trick is binnengekomen vandaag in de tipparade. Op 27, Fontaines, DC en Marianne. Op nummer 26, Mo P en Just A Little Bit More. Die kennen we vast wel. Ik zal straks een stukje laten horen. Ik ga hem niet draaien. Okay. Op nummer 12, Isabel Usher en Niemand Wil Een Popster. Nou, dat zijn de 6 nieuwe platen. Dat betekent dat er een aantal platen van die 6 doorstomen naar de top 40. En dat zijn vandaag maar liefst 4 platen. Nou, 4 platen moeten dus verdwijnen. 6 weken genoteerd voor Ray en Beer en De Zonnebank. Die is verdwenen uit de top 40. 2 weken geleden werd ze nog begraven. Toen kwam de plaat nog even in de top 40. In één keer zo, huppatee, Jolene, Dolly Parton, daar heb ik het over. Robert van Hemert, 14 weken genoteerd met Zandloopster. Ook die is verdwenen. En Robert van Hemert en Donnie en Moët had nou 29 weken genoteerd. Ook die is eruit. Gaan we die nog terug horen bij jou op 9 oktober? Moët dat nou, of niet?
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Och, hij houdt het weer geil. Hij houdt het weer geheim. Nou ja, goed.
1: Ja.
0: 4 nieuwe platen, Jurgen van Eyck, die binnenkomen in de top 40. Welke denk jij dat het zijn? Jij hebt ongetwijfeld tijd gehad om te luisteren vanmiddag.
1: Ik heb er 3.
0: Je hebt er 3.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: En eentje wordt dan nog een gokkertje.
0: Oh.
1: Zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Oké.
1: Okay, nou. Afgelopen week was het alarmschijf op Q-Music. Dus dan neem ik echt wel aan dat hij doorgaat. Douwe Bob, Note to Self.
0: Note to Self, Douwe Bob. Is die goed, ja of nee? Ja, zeker. Binnengekomen vandaag op nummer 32.
1: Bijna altijd natuurlijk, hè. Gaat die alarmschijf door naar de top 40. Dan denk ik eentje die ook wel altijd erg lekkere muziek maakt, vind ik zelf. Alex Warren. Emerald Eyes.
0: Alex Warren, Emerald Eyes. Is die nieuw in de top 40 binnengekomen, ja of nee? Jazeker, Hekkensluiter nummer 40.
1: Nou, ja. Goed, toch erin.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb
0: Alex Warren staat nu met 3 platen in de top 40.
1: Nou, dat is
0: dat knap.
1: Doet hij goed, hè?
0: Ja, dat is echt knap.
1: Zeker.
0: Ik.
1: Ja, ja, vind ik altijd fijne muziek om naar te luisteren. Ook.
0: Zeker.
1: En ik denk toch echt een re-entry van een hele oude hit van onze Ilse. Ilse de Lange, So Incredible.
0: Ilse de Lange, So Incredible. Is die goed, ja of nee? Ja, ja, ja. Re-entry op nummer 16 binnengekomen vandaag. Dat is ook behoorlijk hoog.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nou wordt gokken natuurlijk. Mm-hmm. Want de 4e weet ik niet. En dan ga ik een beetje kijken in dit lijstje. En dan ga ik denk ik toch voor degene die altijd zijn eigen naam zegt. Jason Derulo. DJ Goga en Jason Derulo en Melody Michiko.
0: Michiko, is die doorgeschoven naar de top 40, ja of nee? Oh. Ja! Oh. Hey, ja hoor! Ik moet trouwens wachten even.
1: Ja, nou?
0: Oh ja, ik heb ze nog. Ik wou zeggen, ik heb ze niet meer. Maar een stroopwafeltje weer verdiend vandaag.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik had er nog één liggen.
0: Dus dan leg ik er weer weg.
1: Ja.
0: Dat is helemaal prima. Dan
1: hou nog even.
0: Helemaal goed.
1: Hou nog goed.
0: Ja, binnenkomen op nummer 37 deze week inderdaad, ja. Dat is ook wel een leuke plaat, hoor. Weet je, die is er ook even uit geweest. Die is 2 of 3 weken geleden is die weer teruggekomen in die tipparade. En dan toch schiet hij in één keer weer door. Dat is toch wel knap, vind ik. Dat hij het dan toch wel haalt, zeg maar.
1: Het gaat natuurlijk soms tegenwoordig wel anders natuurlijk, omdat de streaming er ook mee wordt gerekend.
0: Ja, zeker.
1: En dan kan het zomaar in één keer zijn dat hij in één keer wordt opgepikt.
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: En dan als hij in één keer populair is op allerlei platformen, dan krijgt hij toch wel weer hoge noteringen.
0: Ja, en terecht in de top 40 terechtkomen vandaag. En En nieuwe muziek behandelen is natuurlijk ook nieuwe muziek draaien. Ik heb vandaag één plaatje die ik ga voorstellen vanuit de tipparade. Ik heb twee andere hele leuke platen meegenomen die vandaag zijn uitgekomen. Maar dat doe ik allemaal in uurtje 2 en 3. Straks ook nog een primeur uit Hilvarenbeek. Want er is nieuwe muziek die 2 oktober pas uit gaat komen. En wij hebben hem al in de database. En we mogen hem draaien.
1: Doe maar.
0: Met goedkeuring.
1: Oh, oké.
0: Nee, ik heb het over de volgende plaat. Het is een plaatje van Fontaine's D.C. en Marianne. Ik vind het een heerlijk plaatje. Het lijkt een beetje goldband-achtig, maar dat is het niet. Nee. Maar het is wel lekker om te draaien. En dit is die. Klinkt een beetje zwaar. Zo op de vrijdagavond net voor je weekend. Maar dat mag de pret helemaal niet drukken. Nieuwe muziek op Flow Radio.

0: Ik vind het toch wel iets hebben. Fontaine's DC en Marianne. Vandaag uitgekomen in de tipperaden. Binnengekomen nummer 27. En je gaat hem vaker horen hier bij Flow Radio. Komt gewoon voorbij in de non-stop. Lekker hoor deze. Goed, nou, we gaan verder.
1: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: Inderdaad, en tot die tijd nog een lekker plaatje van Dasha en Memo. Gaan wij ondertussen iemand bellen, want er is iets aan de hand in Ilvarenbeek. Maar wat precies?

0: Het is de plaats waar Jurgen van Eijk een paar weken geleden op stemde. Omdat hij die wilde horen in de weekendpoll. Volgens mij was het niet gelukt, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee,
1: ja,
0: nee,
1: dat gebeurt wel eens vaker.
0: Ja, klopt. Ja,
1: mijn favorietje dat nog niet gedraaid wordt.
0: Ja, kan er ook niks aan doen. Dan heb je woensdag wel geluisterd naar het door de week natuurlijk.
1: Ja, dat moet ik dan wel.
0: Ja, dat moet je dan wel, ja. Hé, ik zei het net al. We gaan even kijken of we iemand kunnen bellen. Want er is iets aan de hand in heel van Meek. En we hebben die persoon aan de telefoon. Paul van Hees, goedenavond.
2: Goedenavond, Nick van Hees en Jurgen van Eijk.
1: Hallo.
2: Oh, radio.
1: Hallo,
0: ja. Wij belden net. Nou ja, Jurgen belde jou net. Jij bent eigenlijk ook nieuwsgierig, want er is iets aan de hand. En dat zeg ik niet zomaar. Ik zat laatst op Instagram te kijken. Wat is er toch aan de hand bij Wasco?
2: Wat is aan de hand bij Wasco, jongen? Maar dan moet je echt heel concreet worden, Nick.
0: Wat is er aan de hand met die rode knop?
2: Die rode knop, ja, die is leuk, jongen. Wij hebben iets nieuws bedacht.
0: Ja, wat dan? Mag je het al vertellen, of niet?
2: Ja, dat kan, ja, ik ga proberen dat soms op cryptisch te houden of net niet. Maar we hebben een nieuwe act, een nieuwe publieksparticipatie dingetje ingebouwd.
0: Ja.
2: Voor de act, voor de muziek. En dat betekent dat wij op een gegeven moment gaan wij tijdens het spelen gaan wij de rode knop introduceren.
0: Ja.
2: En die rode knop die is op een ingenieuze wijze verbonden met al het licht op het podium. En als wij dan een muziek spelen en iedereen staat volop te dansen, dan zeg ik op een gegeven moment zeg ik iets en dan druk ik op die knop en dan gaat het licht op rood.
0: Oh, en dan stopt de band ook, of niet?
2: Nou, dan stopt de muziek. Maar nog leuker, iedereen stoppen met dansen. Dat is het idee.
0: Oh.
2: En eigenlijk is het gewoon gebaseerd op een spelletje van vroeger, Nick en Jurgen, wat jullie nog wel kennen.
0: Ja, 1, 2, 3, rood lichtje.
2: 1, 2, 3, rood lichtje.
0: Ja.
2: 1, 2, 3, rood lichtje.
0: Ja, ja.
2: Dus wij hebben 1, 2, 3, rood lichtje. Dus als het ware ben ik degene die als het ware met mijn rug naar de mensen staan. Ik roep 1, 2, 3, rood lichtje, dan mag je lopen, dansen en weet ik het. Maar draai ik me om en druk ik dus op de knop. Ja, dan moet je stilstaan. Nou, dat is het idee.
0: Au, is dat alles? Ik denk, nou, er gaat iets gebeuren, joh.
1: Ja. Hey Paul, en als er nou iemand dan niet stilstaat, moet hij dan een liedje komen zingen of zo?
0: Is nee,
1: dan
0: die wordt verwijderd uit de zaal, denk ik.
2: Ja, die wordt verwijderd uit de zaal, moet een liedje komen zingen. Of die moet een biertje voor ons halen. Zoiets zal het zijn.
1: Oh, ja, wat een goeie.
2: En degene die het langst overblijft, die krijgt een leuk presentje en zo. Dus dat gaan we doen.
0: Ja, oké.
2: We liepen wel tegen een probleem aan.
0: Wat dan?
2: Want wisten jullie, we hebben wat marktonderzoek gedaan.
0: Ja.
2: Maar 1, 2, 3 rood lichtje. In welke gebieden van Nederland en België doen ze dat?
0: dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Jij hebt dat onderzocht. Waarom ga je dat nou aan ons vragen? Ja.
1: Op andere plekken heet dat misschien Annemarie Koekoek of zo.
2: Juist, jij hebt je huiswerk gedaan.
0: Ja. Oh, jij zit op Google.
1: Nee, serieus niet.
2: Ja. 1, 2, 3 rood lichtje. Dat is een echt iets Brabants. Een beetje midden-Brabant zelfs. Dat wist ik ook niet. Ga je naar België, dan zit je op 1, 2, 3 Maria. En ga je dus inderdaad naar alle andere delen van Nederland, en dat zijn er dus best veel als je dat zo hoort, dan heet het inderdaad 1, 2, 3, of nee, Maria...
1: Annemaria Koekoek. Annemaria Koekoek.
2: Ja, Annemaria Koekoek.
1: Ja.
2: Dus dat spelletje, dat heeft overal verschillende betekenissen, verschillende uitleggen.
0: Ja.
2: En, maar ja, wij gaan het nou doen. En ik moet je ook zeggen, even nog een kleine voorbehoud. Wij zijn echt nog in ontwikkeling, want juiste plek stoppen en weet ik het allemaal, want anders wordt het te ingewikkeld ook voor ons.
0: Ja.
2: Maar we gaan hem wel snel introduceren, ja.
0: Maar luister, Paul, dan heb ik twee vragen. Dus het publiek mag niet op die rode knop drukken.
2: Nee, maar dat kunnen wij niet.
0: Ja, dan gaan jullie helemaal flossen, denk ik, of niet?
2: Dan gaan wij flossen,
0: ja. En de tweede vraag, Paul, dat zeg jij zegt net Annemarie Koekoek, 1, 2, 3 rood lichtje. Ga jij dan ook kijken waar je moet optreden en zeg je dan ook de woorden die daarbij hoorden in die omgeving, of niet?
2: Ja, dat moeten we bijna wel gaan doen, want wij spelen regelmatig buiten Brabant, zal ik maar zeggen.
0: Dus juist.
2: Daar wordt die Annemarie Koekoek. Maar ik denk wel dat ik het niet kan laten om ook nog iets Brabants te leren aan de rest van het land.
0: Oh,
2: dus,
0: zo.
2: Dus,
0: oh,
2: ja. Wij gaan nog even drie groot lichtje.
1: Anders zou je nog een paaltje met een koekoesklok erop kunnen maken, zeg maar.
2: Ik heb hier al lang genoeg op geknutseld.
0: Oké. Ja, ja.
1: Okay.
0: Nou, dan is het weer helder, Paul van Hees.
2: Ja. Ja, nee, als je denkt van wij gaan naar The Voice of iets dergelijks.
0: Ja, inderdaad. Ik dacht wel zoiets, ja. Ik denk van ik ga toch eens even bellen, want ik zat al twee weken dat ik denk van ja, nou moet ik het toch weten.
2: Ja. Nee. Dat doen we pas over een jaar. Oké.
0: Blijven oefenen dan.
2: Ja, en dat is wel even Nick, hè. Dat weet je. Ik heb beloofd aan jou, als we nieuws hebben, dan bellen.
0: Oh ja, de stadiontour. Of niet?
2: Ja, wij zijn inderdaad nu wel echt volop bezig om te kijken van wat gaat dat worden. Dat is één.
0: Ja.
2: Maar in 2028, en dat is geen jubileumjaar...
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan gaan wij misschien toch ook wel iets heel gaafs doen.
0: Oh jee.
2: Dan moet ik natuurlijk wel komen vertellen tegen die tijd.
0: Ja.
2: En dan, ik noem drie woorden. Internationaal. Ik noem maar één woord.
0: Jij gaat al met dingen verraden, ik hoor het.
2: Ja, ik
1: hoor het al. Dat is het Sportpaleis.
0: Ja, nou laat ik het houden op Wasco Goes Berdien Stemberg of zo, weet ik veel.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Dat is ook internationaal, hè?
2: Laten we wel wezen, we zijn allemaal goed mee fluiten, dus ja.
0: Ja, daarom. Dit gaat weer nergens over. Paul, fijne avond, dankjewel, hè.
2: Fijne avond.
0: Doei.

0: Wat maken ze toch lekkere muziek, hè? De mannen van The Weeknd en Dancing in the Flames. Plaatje uit 2024 alweer. Wat onderhand weer tijd voor nieuwe muziek voor deze mensen, volgens mij. Want het is toch weer even geleden.
1: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: We gaan eens even kijken voordat we naar het weerbericht gaan wat er nog te doen is op de weg. De A58 Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg race over een file van 10 kilometer. 9 minuten vertraging, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de laatste A58 Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West. 4 kilometer file, 6 minuten vertraging, komt allemaal door een ongeluk. De weg is ondertussen weer vrij, dus het stilstaand verkeer is weer aan het rijden.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
2: Ja, vanavond zijn er stapelwolken en enkele opklaringen. Geleidelijk neemt het vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft nog wel droog. Pas aan het eind van de avond is in het uiterste noordwesten kans op een beetje regen. De temperatuur die daalt naar 13 graden in het oosten tot 17 graden aan de noordwestkust. In het binnenland wordt de wind zwak tot matig van kracht. Vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt en in het noorden en westen valt af en toe regen. In het zuidoosten blijft het op een enkel buitje na droog. De temperatuur die verandert nauwelijks en kan in de loop van de nacht in het binnenland een graadje stijgen. Dan morgenochtend zijn er veel wolkenvelden. Lokaal valt een klein beetje regen of motregen, maar een groot deel van de tijd is het droog. In de middag kan de zon af en toe doorbreken, maar dat zal telkens wel van korte duur zijn. Het is zachter dan normaal. Gemiddeld is het in deze tijd van het jaar 18 à 19 graden. En nu wordt het zo'n 19 tot 21 graden. En in het zuidoosten kan het lokaal 22 graden worden. Het zachte weer gaat wel samen met redelijk wat wind. Aan zee kun je flink uitwaaien met op het strand een krachtige tot harde wind en windstoten rond de 70 km per uur. In het midden en oosten van het land staat een matige tot vrij krachtige wind. Morgennacht dan gaat het op heel plaatsen een tijd regenen. De temperatuur die daalt naar 14 graden in het noordoosten tot 17 graden in Zeeland. En op zondag dan valt in de ochtend in het zuiden en zuidoosten nog regen en is het bewolkt. In de rest van het land breekt de zon door en is het op een lokale bui na droog. In de middag dan trekt de neerslag zuidoostwaarts en wordt het ook in Limburg op een gegeven moment nog droog. Er zijn dan zonnige perioden, stapelwolken en er trekt wat sluierbewolking over het land. En bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden.
0: Nou, toch best lekker eigenlijk.
2: Toch best lekker.
0: Qua temperatuur, ja, jawel. Is het wel om uit te houden. Goed, ja. Tot zover, dankjewel.
1: De Weekendpool.
0: Die staat ook nog steeds open. Gisteravond om 19:30 gingen er 2 plaatjes online. Plaatje 1, Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. En diezelfde Billy Dans staat ook op plaatje 2, maar dan een samenwerking met Mart Hoogkamp.

0: en Ol.
1: Welke wil je horen om 7:15 hier op Flow Radio? Ik hoor niks geks, plaatje 1 of plaatje 2, toch die grappie sappie. Instagram, Weekend Vibes Flow Radio, daar kun je naartoe gaan. Volg ons gelijk even, ga naar de stories, maak daar de juiste keuze. Kan ook via weekendvibesflowradio.nl. En wat veel makkelijker is, is even een appje sturen naar de studio op 013-505-6030. En dan moet je even doorvoeren, plaatje 1 als tekst of plaatje 2 als tekst. Nou, het kan tot 7:30, want dan gaan we de lijnen sluiten. En dan is het voorbij, jongens. En dan gaan we om 7:15 even de winnaar draaien. Maar tot die tijd nog veel lekkere muziek. En we blijven even in Hilvarenbeek. Is het al 9 oktober? Nee, dat nog niet.

0: Vraag aan ons Jurgen wat ik wil, maar hij gaat niet verraden wat er allemaal op 9 oktober allemaal in die lijst zit, jongens en meisjes,
1: nee,
0: dames en heren.
1: Dat klopt.
0: Nou, ik zie je binnenkort wel natuurlijk, want ik moet nog even wat dingen klaar gaan zetten voor jou, dus dat allemaal.
1: Ja, dat dan weer wel. Ik kan het dus niet helemaal verborgen houden.
0: Nee, ik kan net zeggen. Want,
1: dat is toch wel jammer.
0: Ja, nee, ik moet met jou helemaal klaarzetten. Ik moet zorgen dat alles in de database zit natuurlijk.
1: Ja, nou, ja, zeker.
0: 6 minuten voor de klok van 7 uur geworden. Uurtje 1 van Weekend Vibe zit er alweer op. Show 320 alweer. Ja, het gaat hard. En wat ook hard gaat, zijn de nieuwe platen van muziekgroepen uit Hilvarenbeek. Onze Moos de Bie heeft laten weten dat hij een heel andere richting ingeslagen is. Dus die is weer met iets anders bezig op dit moment.
1: Ja, wel met muziek.
0: Ja, wel met muziek. Okay. Ja, dat wel. Hij komt binnenkort nog een keer een plaatje presenteren. Maar het is niet meer wat we verwachten, zeg maar.
1: Okay.
0: Dus dat, hij was gisteren jarig trouwens. Moos, als je zit te luisteren, van harte gefeliciteerd nog. Straks ook nog nieuwe muziek uit Hilvarenbeek. Ik kan zeggen... zal ik het zeggen? Ja, Lenny Zeftings. Dan weet je misschien al wat.
1: Ja, ik weet
0: mooie,
1: het
0: mooie, pure, rauwe stem van die man. Ja, straks in uurtje 2 gaan we nieuwe muziek laten horen. Want die kreeg ik vanmiddag door. En ze zei van, draaien. Zowel als je wil. Hij komt 2 oktober pas uit. Dus we zijn een van de eerste die hem draaien op zender. Ik vind dat altijd wel leuk om dat te doen. Maar goed, dat allemaal later in de show. We gaan eerst afsluiten met een plaatje uit de jaren 90. De 90's. 1991. KLF hebben we klaarstaan voor onze Jurgen. Ja, dat dacht ik wel. Dat is een goede keuze natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: 100%.
0: Ja, die hebben er heel veel gemaakt natuurlijk, hè. Dat is zo'n blauwe cd met een paar stickers voorop. Die is later ook weer van Spotify gehaald. Maar goed, als je de cd hebt, dan heb je de platen nog in je macht en in je bezit natuurlijk. Dus dan kun je ze gewoon draaien. Dat is toch wel lekker.
1: Fijn, ik heb ook nog zo'n plaatje wat eigenlijk niet gedraaid mag worden.
0: Oh, Fortuna.
1: Ja. Die heb ik ook nog.
0: Die hebben we ook al een keer gedraaid.
1: Ja, dat weet ik.
0: In onze 90's. Ja. Misschien moeten we die nog een keer draaien. Zo, een keer inplannen.
1: Ja, zo'n. Ja.
0: In de herfstvakantie gaan we weer bij elkaar zitten. Dan gaan we weer een mooie 90's lijst maken voor de maand januari 2027. Illegaal plaatje.
1: Ja.
0: Mocht nergens meer gedraaid, nergens meer te krijgen.
1: Nee, mag niet.
0: Wij hebben hem gewoon, in het systeem staan. Ja.
1: Met kraken en al, dat is echt...
0: Dat bedoel ik. Ja. Straks ook nog opmerkelijk nieuws. Ik heb weer opmerkelijk nieuws meegenomen, jongens. Dat is gewoon in Nederland gebeurd.
1: Oh?
0: Ja, eentje althans. Oh, ja, als ik het voor ga lezen, ik kan nou mijn lach al niet inhouden.
1: Oh,
0: ja, nee. Dat wordt nog wel.
1: Ja.
0: Ik ga dadelijk eerst even oefenen trouwens.
1: Ja.
0: Voordat ik het ga uitleggen allemaal dadelijk.
1: Okay.
0: Uurtje 3 ook nog de weekendroulette. Welke plaat gaan we draaien extra? Straks in uurtje 2 ook nog een andere extra nieuwe plaat. Van een persoon uit Nederland en een persoon uit België. Die zijn een samenwerking aangegaan. Hebben de handen ineen geslagen. En daar is me toch een leuke plaat uitgekomen. Oh! Ja, we gaan naar Moerland. Justified and Ancient, de KLF, op Flow Radio als laatste plaat voor het eerste uurtje Weekend Vibes. Meekijken en meeluisteren kan ook nog altijd via flowradio.nl/kijklive of via Beek TV. Na de klok van 7 uur zijn we bij je terug. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot zo!

0: 7 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
4: Het is weer vrijdagavond.
5: Het is weer vrijdagavond.
4: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.
6: We go. This is a

0: onze grote vriend uit Duitsland, Mika Gaspar en Bisto Deze Roze. Ja, hij heeft nog veel meer lekkere muziek gemaakt en we gaan er af en toe gewoon eens eentje draaien. En ik begreep dat er weer nieuwe muziek onderweg is vanuit Duitsland. Dus ik ben benieuwd.
1: Richtig.
0: Ik ben benieuwd waar die mee komt. Weet je wie ook met nieuwe muziek bezig is? Zag ik op Instagram.
1: Nee.
0: Onze Sam van Veldhoven.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Dat wordt leuk.
0: Ik ben benieuwd. Zou die nou met een herfstplaatje komen of met een winterplaatje? Ik heb geen idee. De Tenen was natuurlijk een zomerrit.
1: Hé, hey, als je slim bent. Dan maakt hij natuurlijk een kerstplaat.
0: Oh ja!
1: Want dan wordt hij elk jaar, als het een beetje...
0: Ja, als het een beetje aanslaat.
1: Wordt hij elk jaar gedraaid.
0: Ik wou net zeggen, dat is een beetje kassa. ja, maar daar heb je wel helemaal gelijk in.
1: Toch, ja.
0: Goed, goedenavond, welkom. Uurtje 2 van Weekend Vibes. Je had al gehoord natuurlijk. En je denkt van, hebben ze niemand loten? Nou, dat zijn wij. Tot aan de klok van 9 uur op deze vrijdag 18 september. Show 320, jaargang 7 alweer. Daar zijn we mee bezig. Veel lekkere muziek meegenomen. Ook veel nieuwe muziek. Straks nog in uurtje 3 de nieuwe muziek van DJ Licious. Dat is ook een favorietje van ons. Zometeen nog een samenwerking tussen België en Nederland. Ik heb nog primeur, want we gaan muziek draaien uit Hilvarenbeek. Is vandaag bij mij in het maillijntje gekomen.
1: Mm-hmm.
0: En je mag hem draaien, werd er gezegd.
1: Digitale postvakje.
0: Ja, een digitaal postvakje inderdaad, ja. En hij komt 2 oktober pas uit. Dus wij zijn waarschijnlijk de eerste die hem mogen draaien op zender. Ik vind dat altijd wel leuk. Ja. Die mensen denken altijd aan ons.
1: Mooi zo'n primeur.
0: Ja,
1: ja, leuk.
0: Het is heerlijk. En het is me een plaat, jongen. Ik zat vanmiddag te luisteren. Ik had gelijk alweer kippenvel.
1: Ja?
0: Ja, het is echt een hele mooie, rustige plaat. Hij is niet zo lang als anders bij hun.
1: Okay.
0: Hij is maar 2 minuten 46, begreep ik. Dus, goed, we gaan het zien. Straks gaan we hem draaien, hier in dit uur. Dus je hoort hem vanzelf voorbij komen. Ook nog bekendmaken van de weekendpoll straks om 7:15. En ik heb opmerkelijk nieuws meegenomen. Ja, dat is echt opmerkelijk nieuws, dames en heren. Daar moet je even echt voor gaan zitten.
2: De weekendpoll.
0: Ik heb niet geoefend, zit ik net te denken. Achter de schermen tijdens het nieuws. Ik zei dat ik zou gaan oefenen, maar ik heb het niet gedaan. De weekendpool die staat open sinds gisteravond 20:30. 2 platen tegenover elkaar. De laatste keer dat ik Nederlandstalig ga doen, want onze Jurgen die gaat natuurlijk uiteraard ook Nederlandstalig doen. Of niet? Wordt het toch Engels? Ben je daar al uit?
1: Met de weekendpool?
0: Ja.
1: Dat wordt Nederlandstalig.
0: Oh, dat wordt gewoon Nederlandstalig.
1: Ja, dat wordt wel gewoon Nederlandstalig.
0: Nee, dan is het goed.
1: Ja.
0: Ik hoor niks geks. Tino Martin en Billy Dans. Trouwens, over Ik Hoor Niks Geks gesproken. Ik heb nog iets.
1: Moet je wel iets geks gehoord?
0: Nee, ik heb goed nieuws.
1: Nou?
0: Ik hoor weer op rechts.
1: Oh!
0: Ja, mijn oor is uitgespoten, eindelijk. Na 3 weken. Het werd
1: gelukkig. Ja. Oh, dat is fijn.
0: Ja, dat is echt fijn. Dat is balen hoor, als je niks gaat horen op rechts.
1: Dat is echt rete irritant. Ja.
0: Dus, ik hoorde toen niks geks in ieder geval. Grappie Sappie, die staat op nummer 2. Mart Hoogkamer en Billy Dans. 2 keer Billy Dans. De ene keer met Tino Martin. En de tweede keer met Martje Hoogkamer. En zo klinken die 2.
2: Bla,

0: Tempo.
1: Ja, ik zou zeggen, maak je keuze. Doe het wel voor de klok van 19:30, want dan gaan we de lijnen sluiten. Je kunt reageren via Weekend 5 Slow Radio op Instagram. Ga dan even naar de stories. Je kunt ook gaan naar onze website weekend5slowradio.nl. Kom je hem ook ergens tegen. Als je denkt van, nou, dat kan veel makkelijker. Inderdaad, daar heb je gelijk in. 013-505-6030. Dat is ons telefoonnummer van de studio. Is er vaste lijn, maar kun je ook op appen. Stuur dan even door de tekst plaatje 1 of plaatje W. Doe het snel, 20 minuten de tijd. Die heb je nog.

De allerlekkerste hits van toen en de beste hits van nu. Beter kan je weekend niet starten. Tot 9 uur. Weekend Vibes. Met Nick van Hees.

0: Leuke nieuwe single van Stefania. Do You Want It Right Now? Ze deed mee in 2013 aan The Voice Kids. Maar nog sterker, ze deed mee als Grieks-Nederlandse zangeres in 2021 namens Griekenland aan het Eurovisie Songfestival. En daar zong ze toen het nummer Last Dance.
1: Twee keer? Ja.
0: Hoezo?
1: Ze was in 2020 ook al genomineerd.
0: Oh.
1: Ja, omdat natuurlijk in 2020 het Songfestival niet doorging vanwege de corona.
0: Oh zo, ja.
1: En landen mochten toen zelf bepalen of dat zij dezelfde artiest het jaar erop nog een keer afvaardigden.
0: Ja, ja.
1: Wel met een ander liedje. Dat moest dan weer wel.
0: Ja.
1: Maar Stefania was dus twee keer uitgezonden voor Griekenland.
0: Ja, ja, toch een beetje zeker. Nederlandse invloed.
1: Ja, zeker.
0: Daar moeten we wel trots op zijn.
1: Zo is dat.
0: Het klinkt lekker. Hey, we hebben studiogasten vandaag in de studio. En dat is onze Fedde weer. Die is weer in de studio.
2: Goedenavond.
0: Ja hoor, daar is die weer. Wat komt er doen?
2: Ja, ik kom gelukkig kom ik eventjes meepraten. Ik ben zo blij dat de microfoon aanstaat.
0: Ja,
2: ik sta al een uurtje te trappelen. Ja.

0: Jongen, het is zo druk in ons programma. Je weet wat voor kwastprogramma wij hebben. Dus nou, ja, we moeten af en toe moeten we dingen gewoon doen. En nou ja, we hebben nu even tijd voor jou. Hoe is het?
1: Ja, het is lang geleden.
0: Kun je wel zeggen.
1: Ja, het is zeker lang geleden, maar het gaat goed. Ik ben blij om weer terug te zijn.
0: Nou, weet je, afgelopen week, tante Ingrid van Flow Radio, de grote baas hier, die zei al van, goh, heb je nog iets van verder gehoord? Ik zeg, nee, helemaal niks. En precies een dag later heb jij mij. Kan ik vrijdag even langskomen? Ja, tuurlijk kan dat. Ja.
1: Dus, ja, ik kwam op school en ik moest mijn telefoon in mijn kluis stoppen. Want anders is het heel snel telefoon opgepakt, 4:30 ophalen. En ik dacht van, verrek, ik moet nog even Flow Radio appen. Ik wil eigenlijk deze week komen. Snel even appen. Ja. Snel mijn kluisje. Nou, gelukkig was het antwoord ja. Zit ik hier gelukkig weer.
0: Nou ja, weet je wat het voordeel is? Ik werk zelf ook op een school. En als ik tussen de leerlingen loop, probeer ik mijn telefoon zo min mogelijk te gebruiken. Dus ik heb jou pas geantwoord in mijn pauze. In een van mijn pauzes.
1: Ja, dat is mooi om te horen.
0: En dat is meestal ook een pauze tussen aanhalingstekens. Want ik heb ook altijd maar 5 minuten pauze. Dan staat er weer zo'n leerling aan de deur. Nee, ik. Dan moeten ze weer iets hebben. Maar goed, hoe is het met je show? Hoe is het met je programma? Wat kunnen we nog iets verwachten? Wat is er?
1: Nou, ik heb even wat toegevoegd. Want ik doe veel inspiratie op van jullie. En zo
0: van
1: iets...
0: ons? Dat kan niet. Ja, dat is jullie. Onmogelijk. Nee, dat gaat niet. Nee, dat
1: is niet groots, hoor. Want
0: niet
1: liegen. Ik heb geen inspiratie op gedaan van een paar maanden geleden. Dat jouw sidekick het had over een Japanse versie van... hoe heet het? Shakira of zoiets?
0: Ja, was
1: dat blijf ik wel onthouden, hè?
0: Ja, hè? Was Shakira toch?
2: Ja,
1: van Zoo.
0: Dat hebben we toen een klein stukje laten horen.
1: Het was een traumatische ervaring.
0: Traumatische ervaring? Hoezo heb je dan nog nachten over liggen dromen?
1: Ja, daar heb ik zeker nachten over zitten dromen. Dus daarom dachten we even, we moeten wat feest toevoegen. Maar ja, het is niet altijd tijd voor feest. Behalve dan de verjaardag van een of andere achtertante waar je dan naartoe moet. Maar ja, dan dacht ik, wat nou als ik gewoon feestdagen ga toevoegen in het programma? Je weet niet van welk land, maar dat je wel een reden hebt om feest te vieren. Ja? En ik heb 2 redenen om te feesten vandaag. En die ga ik nu aan je vertellen. Of zullen we even een cliffhangertje hebben?
0: Vertel maar. Waarom zouden we feest moeten hebben vandaag dan?
1: Nou ja, als eerste. Nou, in ieder geval de reden om feest te vieren is de bevrijdingsdag. Dus die Deutschen hebben ons geholfen.
0: Geholfen, ja.
1: Ja, ik weet niet of het
0: bevrijdingsdag. Ik weet niet, je loopt een beetje achter verder. Bevrijdingsdag is 5 mei, hè?
1: Ja, maar het is misschien wel de dag dat Eindhoven bevrijd is. Dus feest in Brabant. Maar als we dan helemaal over zee gaan naar een land die je misschien niet eens kent, dan is het onafhankelijkheidsdag in Chili. En ja, wie weet,
0: Independence
1: ken je niet.
0: Day.
1: Misschien ken je de Chili con carne. Geen idee. Maar ja, het is toch wel reden om feest te vieren. Dus ben jij boven de 18 of onder de 18, maakt niet uit. Pak lekker een pilsje of gewoon lekker een colaatje. En voor onze sidekick en de radio DJ, pak nog een stroopwafel. Ik ben niet eens de baas hier, maar ik dacht ik
2: bepaal
1: het zo.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Ja, nee, Jurgen, we gaan naar huis.
1: Heb je niet zo'n feesttoeter?
0: We hebben niks meer toe te voegen.
1: Heb je geen sound effect van een feesttoeter?
0: Van een feesttoeter?
1: Ja.
0: Wacht even hoor. Ik heb een bingo-toeter. Is dat iets?
1: Ik vind het helemaal prima. Een toeter is een toeter.
0: Een bingo-toeter, dames en heren.
1: Nou, een hele fijne onafhankelijkheidsdag in Chili. Ja, geen ideeën.
0: Nou, oké, tot zover. Hoppatee.
1: Nou, dat is in ieder geval tijd voor een smaal. Toch niet?
0: Een smaal? Ja, nee, inderdaad. Nou ja, je hebt het eigenlijk alweer verraden. Dankjewel verder. Goed, nou, de nieuwe muziek inderdaad. Want er is vandaag nieuwe muziek uitgekomen. Een samenwerking tussen België en Nederland. Brian V, we hebben laatst ook een plaatje van hem gedraaid. Komt uit België, Belgische producer. En Nick Schilder. Het heeft even geduurd, maar hij is weer terug met een plaat. En wat voor een. Ja, ik hoorde hem vanmorgen. Ik denk, dat is een lekkere. Die moet ik vanavond gaan draaien. Maak kennis met zijn nieuwe single, moet ik zeggen. Hier op Flow Radio bij Weekend Vibes.

0: Ja, je mag niet vloeken op de radio, zegt mijn moeder altijd. Maar non de jury, wat is deze lekker, jongens. Verzoekplaatje voor woensdag. Geen rittertjes te luisteren. Nick Schilder en Brian V. Smaal. Nieuw op Flow Radio. Je gaat hem vaker horen. Hij is toch lekker?
1: Deze zou zich ook maar zomaar kunnen aan.
0: Het is wel Engelstalig, maar het is wel een Nederlands product.
1: Ja, dat klopt.
0: Nederlands-Vlaams.
1: Ja. Nederlands product. We draaien natuurlijk voornamelijk bij die afwas-vibes. Draaien natuurlijk voornamelijk Nederlandstalig. Mm-hmm. Maar in hoofdzaak Nederlands product.
0: Inderdaad.
1: Dus deze mag er ook gerust bij.
0: Ja, vrijdagavond 9 oktober. Dan is deze jongen lekker weg. Een lang weekend met zijn familie. En Jurgen neemt dan de show over. Van 6 tot 9 uur samen. Is Hein erbij?
1: Ja.
0: Hein en Rens zitten er ook weer bij. Dus goed. Dat allemaal dus tussen 6 en 9 uur op de 9 oktober. Ja. We gaan even naar iets anders. Weet jij nog wat muziek er allemaal gemaakt is in de Zero's, Jurgen, of niet? Heb je nog een klein beetje een idee?
1: Ja, staan we er nou precies bij.
0: Oh, toch?
1: Ja, op 1 januari 2020.
0: Ja, nee, laat maar. Ik hoor het al. Ken jij Fragma nog?
1: Fragma?
0: Ja, Fragma.
1: Oh, natuurlijk.
0: Nee, dus. Fragma, ja, nee. Tokas Miracle, ken je toch wel?
1: Oh ja.
0: Oh ja.
1: De naam komt me wel bekend. Ik kon zo even niet meer op een plaatje komen.
0: Nou,
1: maar,
0: Armin van Buuren en Pete Tong, die hebben samen de hand ineengeslagen. Die hebben het nummer een beetje gerestyled uit de Zero's. En dit is dit nummer geworden. En ik vind hem best wel lekker. Vorige week kwam die uit. Nieuw op Flow Radio. Zet hem gewoon een tikkie harder. If you're

0: Er is een lekker sausje overheen gegaan. Armin van Buuren en Pete Tong en Tokka's Miracle. Als je nou dat melodietje hoort, Jurgen, dan herken je hem toch wel, of niet? Jurgen van Eijk. Hallo, opletten.
1: Ja, sorry, ik kwam nog even iets tegen.
0: Oh, serieus, hè? Oh, je kan er af en toe ook helemaal niks mee.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Goed, nou, weet je
1: wat... Ja, sorry, ik was met voorbereidingen ben ik bezig. Ja.
0: Waarmee?
1: Huh?
0: Met voorbereidingen?
1: Ja.
0: Oh. Ik ben heel benieuwd. Nou. Maar goed, maakt het niet uit. Zometeen nog nieuwe muziek uit Hilvarenbeek, maar eerst even dit. Want we hebben opmerkelijk nieuws gevonden op deze vrijdag 18 september. Een 19e eeuwse tijdschrift dat 132 jaar geleden uit een bibliotheek in de Amerikaanse staat New Hampshire werd geleend, is eindelijk teruggebracht. Het tijdschrift lag al tientallen jaren bij een bibliotheeklid thuis. De openbare bibliotheek van Concord, de hoofdstad van New Hampshire, meldt dat het te laat ingeleverde nummer vorige week is teruggebracht.
1: Nou, dat gaan we toch een boete opleveren?
0: Ja, de bibliotheek had eerder een bevriezing van de boetes aangekondigd. Het tijdschrift is al 48.220 dagen te laat ingeleverd. Daarvoor zou een boete van ruim 10.000 euro zijn gerekend.
1: Bam!
0: Ja. John, het bibliotheeklid dat het tijdschrift terugbracht, zei dat het al tientallen jaren in zijn huis rondslingerde. Hij weet bij God niet hoe dat het daar terecht is gekomen. Hij besloot het terug te brengen nadat hij in de plaatselijke krant had gelezen over de bevriezing van boetes door de bibliotheek. We hebben veel blije gezichten gezien sinds we onze boetevriesmaatregel hebben aangekondigd, schrijft de bibliotheek. Natuurlijk verwachten we dat boeken die al lang geleden ingeleverd hadden moeten worden teruggebracht zouden worden, maar zeker niet iets uit de late 19e eeuw. Nou, maar, als het boek dan maar heel is, zeg maar.
1: Ja, nee, dat ook. Maar een bevriezing, dan wil dan toch eigenlijk gewoon zeggen dat het niet meer verder stijgt dan, zeg maar, dat het op dat niveau.
0: Ja, nou ja,
1: is.
0: Anders was het nog meer geweest natuurlijk.
1: Dus ja. Dan moet je nog steeds 10.000 euro betalen.
0: Ik weet niet wat het betaald moet worden. Volgens mij zijn ze al lang blij dat het druk is, toch?
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ik weet niet eens of het tijdschrift is geweest. De Story of de Revue. De Amerikaanse Story of Revue. Kan ook nog natuurlijk. Even iets anders, want daarvoor gaan we gewoon naar Nederland, dames en heren. Ja. Een verdachte heeft afgelopen week iets onbegrijpelijks gedaan op het politiebureau in Venlo.
1: In Venlo?
0: Ja, in Venlo. Hij kreeg een telefoon voor een gesprek met zijn advocaat.
1: Ja.
0: Maar stopte het apparaat vervolgens in zijn poepert. Zeg. Het mobieltje moest daarna ook nog eens operatief worden verwijderd.
1: Ja.
0: Nou, de man die werd woensdag aangehouden door aanleiding van een strafbaar feit, schrijft de politie op hun Instagram. De verdachte wilde met zijn advocaat bellen, kreeg daarvoor een telefoon van de politie, werd alleen gelaten. En toen de telefoon na het gesprek werd teruggevraagd door de politie, zei de man, die heb ik in mijn kont, poepert gestopt. In eerste instantie dachten de agenten dat hij een grapje maakte. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De telefoon zat zo diep dat de man het apparaat er niet meer uit kreeg. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar de telefoon operatief is weggehaald. De politie zegt dat de medewerkers niet snel meer ergens van opkijken, maar toch waren zelfs de meeste ervaren collega's verbaasd over deze bijzondere situatie. Ik weet niet waar jij je telefoon altijd laat, maar ik in ieder geval niet daar. Past die niet eens in, volgens mij?
1: Ik wou zeggen in mijn zak, maar dat klinkt natuurlijk niet heel erg raar.
0: Ja, dat is. Goed, we gaan naar de klok kijken, dames en heren. Want het is zover. We gaan de lijnen sluiten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, tot zover. Dankjewel voor het stemmen. We gaan alles bij elkaar optellen. En dan zometeen gaan we de uitslag bekendmaken. Dat zal zijn rond de klok van 7:15. Is er een winnaar, ja of nee? Het was behoorlijk spannend in ieder geval. Zometeen, dan hoor je het. Wij gaan ondertussen naar muziek die ik ontzettend mooi vind. Martin Garrix, een samenwerking met Arijit Singh hier op Flow Radio. Ik draai hem vaker, maar het is nu alweer heel lang geleden. Angels for each other. Dit is Weekend Vibes nog tot aan de klok van 9:00. Goedenavond.

0: Joyce.
1: Origineel en uniek. Origineel en uniek. Afgewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

Ja, Donny en Marco, oftewel Donny en Marco Schuitmaker. En hier mag alles. Nou, je mag niet alles, maar wel heel veel bij Weekend Vibes. We gaan naar nieuwe muziek, dames en heren. Ik zei het al in uurtje 1. Nieuwe muziek vanuit Hilvarenbeek. En nee, niet Erik de Greef heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die hebben we in uurtje 1 al gedraaid. Dat is trouwens niet zijn nieuwe nummer. Nee, laatst was hier een man op bezoek met een hele mooie donkere stem. En dan heb ik het over Lefty Zennings. Ja, samen met Patrick de Kok was hij toen hier. En hij had een hele mooie plaat gemaakt met een hele mooie, diepe, rauwe stem. Ja, Lefty Zennings, het begon allemaal voor hem met platen van Willie Nelson, Waylon Jennings en Billy Joe Shaver. Muziek, verhalen, raafelranden en een eigen wil. Na jaren als bassist in verschillende bands te hebben gespeeld, werd het tijd om die liefde voor outlaw country een eigen stem te geven. Die stem vond hij donker, doorleefd en recht uit het hart. Nu treedt Lefty naar voren als frontman samen met zijn band The Blackstone Riders. En die hebben samen een nummer opgenomen. Die heb ik vandaag in de mail gekregen. En die komt 2 oktober pas uit. Nou, Patrick de Kok, die regelt het allemaal. Die kennen we natuurlijk, hè, van June 16. Mm-hmm. Die zei van, Nick, je mag hem draaien al zoveel als je wilt. Volgens mij, ik hoop het tenminste, zijn wij het eerste radiostation die hem gaan draaien. En zal de rest spoedig volgen. 2 oktober komen ze naar de studio allebei. En gaan we even met ze praten. Dat is dus over 2 weken. Dat is dus de release datum van deze plaat. En ik vind het een heerlijke plaat. Ik ga weer even een kippenvel momentje beleven. Dit is die. Lefty Zennings en Blackstone Riders. Willie the Wandering Gypsy en me.

0: Lefty Jennings, The Blackstone Riders, gewoon hier uit Hilvarenbeek, Willy, The Wandering Gypsy en me. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het eigenlijk wel een heel erg relaxed, lekker nummer.
0: Ja, toch? Ja, gewoon lekker achterover hangen. Ja, dat bedoel ik. Woensdag ga je hem nog een keer horen, want Ingrid vertelt net dat ze hem ook woensdag gaat draaien.
2: Wauw.

0: Oh, lekker deze. Still into you. Ja, ondertussen zit ik hier even een berichtje te lezen. Ja, ik ga het nog niet voorlezen. Ik zit even te twijfelen of ik het wel ga zeggen dadelijk op de radio. Want het is niet voor mensen onder de 12 jaar, zeg maar. Nou goed, tot zover deze plaat. Heerlijk. Maar het is hoog tijd voor iets anders.
1: De Weekendpool.
0: En dat is die Weekendpool. Want ja, we hebben een winnaar. We zijn net iets te laat, maar goed, de pret mag dat zeker niet drukken. Altijd spannend. Welke is het dan geworden, Nick van Ees? Ja, nou, je kon kiezen vandaag uit deze twee plaatsen.

0: van 18 september 2026. Plaatje 1, ik hoor niks geks. Tino Martin en Billy Dans. En op plaatje 2, Gappie Sappie, Mart Hoogkamer en Billy Dans. Ja, het ging lange tijd gelijk op. Maar daar in één keer vanaf 6 uur, als je de fragmenten laat horen, dan begint er gestemd te worden. En dan in één keer, dan gaat het schuiven, jongens. Het schoof van links naar rechts, van links naar rechts. Nou, we hebben een winnaar. 61% van de stemmen heeft vandaag gekozen voor... Waar zou jij voor gaan eigenlijk, Jurgen van Eijk?
1: Nummer 2. Ja.
0: 61% van de stemmen heeft vandaag gekozen voor... Nummer 2.
1: Hey.
0: Gappie, Sappie, Mart Hoogkamer en Billy Dans. Dankjewel Vince van der Bas, Rens Schapendonk, Max Abrahams, Gijs Paulussen, Zem van Zandbeek, Pepijn van der Merbel, Laura de Leeuw, Wilfred van Maren. Dit is die. En aanstaande donderdag om 7:30 natuurlijk staat er weer een nieuw online. En de verliezer hoor je woensdagavond bij...

0: Shakira en Zoo, Zoo, Zoo. Ja, je hoort ze al niet meer, want ze is alweer uit de hitlijst natuurlijk. Maar wij proberen hem nog veel te draaien, want onze Jurgen is er een beetje idolaat van. Dus,
1: ik vind hem nog steeds heel
0: erg leuk. Ja, ik kan net zeggen, mee als ik die plaat instart, zie ik die arm alweer in de lucht schieten.
1: Ja, klopt.
0: Komen die zweetvlekken weer tevoorschijn en dan... zit ze te kijken. Laat het maar.
1: Nou, valt best mee.
0: Maar volgens mij, verder vond hem ook leuk, volgens mij. Ik hoor het al. Nee. Wat is jouw smaakmuziek dan?
2: Niet zo. Ja, heel raar genre, hè? Niet zo.
0: Niet zo. Nee.
2: Ja, ik heb heel lang een show...
1: Niet zo. Niet zo.
2: Ja, niet zo. Niet zo. Maar ik heb heel lang op de jongerenradio een rapshow gehad. Maar ja, als
0: een
2: ik dat op de lokale omroep ga doen, dan denk ik dat ik geen leuk berichtje ga krijgen.
0: Jongerenradio, wat draaien ze daar? Kinderen voor kinderen, of niet?
2: Nee.
0: Oh, okay.
2: Sinds kort niet meer.
0: Oh, maar wel altijd gedaan dan?
2: Party Piet Pablo of zoiets.
0: Party Piet Pablo?
2: Nee.
0: Ah, serieus?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Ook al zeker.
2: Nee, het is wel het is leuk, want je kinderen krijgen daar de kans. Maar ja, het is heel kleinschalig. Dus verwacht er niet te veel van. Het is niet een heel...
0: Zit je daar nog steeds?
2: Nee, ja, ik zit er wel.
0: Anders ga ik een keer luisteren.
2: Ik zit er wel, maar ik ben niet echt heel actief daar.
0: Oh.
2: Omdat ik eigenlijk wel mijn focus hierop wil stoppen.
0: Oh, je wil groter. Ik heb het al in de gaten. Ja.
2: Ja, het is hoe je het bekijkt.
0: Ik bekijk het goed meestal. We hebben nog één plaatje voor je klaarstaan. Zometeen uit de Zero's. Dat is ook de laatste voor uurtje 2 voor deze Weekend Vibes op 18 september 2026. Daarna zijn we natuurlijk gewoon weer bij je terug met veel meer lekkere muziek. We hebben nog 2 nieuwe platen klaar liggen. Onder andere een plaat die vandaag is uitgekomen. Een plaatje die al enige tijd uit is, maar waar ik van de week pas achter kwam. Daarvoor gaan we weer even naar Engeland, want het is een van mijn favoriete DJ's die ontzettend lekkere, rustige, relaxte muziek maakt. Dat allemaal dus in uurtje 3. Wat nog meer in uurtje 3. We hebben nog de geschiedenisfeitjes voor je klaar liggen. En we hebben sowieso ook nog de weekendroulette. Misschien moeten we die iets eerder gaan spelen, die weekendroulette. Want ons verder wil graag meedoen, heb ik het idee.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, zie je wel. Dat dacht ik wel.
2: Ja, dat is de enige plek waar het 18 min is in plaats van 18 plus.
0: Ja, hij wordt opgehaald rond die tijd. Dus misschien moeten we zo en als papa maar even wachten in de auto.
2: Ja, dat wordt nu gezegd 7:15.
0: 7:15? Ja, dat is wel heel vroeg.
2: Dan wordt het rapido. Oftewel dat nieuwe nummer van de bankzitters.
0: Ja, nee, dat komt pas om 9:00. Maar 7:15, nee, dat is te vroeg.
2: Dan
0: dat gaan we niet doen. Nee. Ja, of we moeten dingen omdraaien, de geschiedenisfeitjes. Dat we die rond 8:30 doen.
2: Zo, ja, er is een hele plan hier.
0: Ja.
2: De vergadering wordt gewoon live
0: staat
2: op de radio
0: draaiboek, vriend. Dus daar gaan we... Nou ja, goed, we gaan direct wel even kijken.
1: Oh man, gedoe. Ja, wat lastig allemaal weer.
0: Dat bedoel ik. Okay. Bijna 8:00, meekijken kan nog steeds via BeekTV of flowradio.nl/kijklive. Wij gaan afsluiten met deze jongens. Een plaatje van de Bee Gees. En This Is Where I Came In. Zometeen zijn we terug aan de andere kant van 8:00. Blijf kijken, blijf luisteren. Tot zometeen.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om zoals gepland op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Cato en John 2025 en Turn the Lights Off. En we zijn begonnen aan uurtje 3 van Weekend Vibes hier op de zender. En ik heb besloten verder dat we zo meteen al de Weekend Roulette gaan spelen. Dus je kan nog meedoen dadelijk.
1: Ja, gelukkig.
0: Dus gaan we vast even verzinnen welk getalletje dat je in wil zetten zo meteen.
1: Ja, ik ga denk ik heel makkelijke inzet doen.
0: Maar ga je ook voor nul?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, oké. Okay. Nou goed, we wachten het af. Welkom, uurtje 3, 6 minuten over de klok van 8 uur... op deze vrijdagavond, 18 september. Weekend 5 is nog tot aan de klok van 9 uur. En we gooien alle remmen los in dit uur, want we hebben heel veel lekkere muziek bij. Jazeker, zometeen een plaat uit Engeland. Nieuwe muziek van een DJ die wij vaker draaiden. En die is samenwerking aangegaan met een Belgische zanger. Ja. Ik zie Jurgen al kijken. Daar straks wat meer over. We hebben de weekendroulette, gaan we zo meteen al spelen. We hebben natuurlijk geschiedenisfeitjes en het uitgebreide weeroverzicht tot en met aanstaande woensdag. Wat gaat het doen in Nederland? En bovenal, wat gaat het doen in de gemeente Hilvarenbeek? Onze Jurgen, die weet er alles vanaf. Hoop ik. Toch?
2: Zeker.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Maar tot die tijd natuurlijk ook nog veel lekkere muziek die ik heb meegenomen. Wat kun je nog verwachten van ons? Marshmallow kun je verwachten. Take That, You're a Superstar. Ook een heel erg leuk plaatje. Dat nieuwe plaatje uit Engeland. Dan een samenwerking met iemand uit België. Maar, we gaan eerst gewoon eens even... Appetee naar ons eigen Holland. Het was een grote rage natuurlijk. 20 weken stonden ze in die hitlijst hier. Met als hoogste positie nummer 1. Ik heb aan de

0: Toch lekker als je hem weer terug hoort. Toch alweer lang geleden hoor. Toen we nemen dit en de Twilight Zone op Flow Radio. Ja. Dames en heren, het is eigenlijk nog nooit gebeurd. Maar we gaan één programma-item even naar voren schuiven. Want er is iemand die per se mee wil spelen vandaag. Ja. Ja. We gaan de weekendroulette even naar voren zetten. En dan doen we de geschiedenisfeitjes straks al tegen de klok van 8:30.
1: Ja, de weekendroulette goed. Is wel echt de kers op de taart.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, dat wel.
0: Ik wou net zeggen, als je vader zit te luisteren in de auto, hij mag best even binnenkomen, hè?
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook. Dan kan ik gewoon even lekker meekijken een keer. Dat is ook wel leuk. 11:08, de weekendroulette. Jurgen van Eyck, hij is in de house, dames en heren. Dus ik zou zeggen, het is voor jou, jongen.
2: Ja, dames en heren, we duiken weer eventjes ons favoriete casino in. En we gaan zometeen spelen op onze...

0: Sommige mensen hebben daar een bepaalde tactiek voor.
1: Ja, en die tactiek wordt nu overgenomen door andere mensen.
0: En andere mensen, hun tactiek is gewoon, we doen maar wat, zeg maar. We kiezen elke week een ander nummertje. Nou, ik heb dus sinds een aantal keren heb ik de tactiek bedacht. Ik blijf gewoon op een getal staan waar dat...
1: Wil eigenlijk zeggen, Nick, die doet maar wat.
0: Net zolang totdat hij valt.
1: Ja, dus.
0: Ja, ik wil er niks van zeggen. Maar goed, ja. Onze Rens, volgens mij gaat hij inderdaad een beetje de tactiek overnemen. Want die heeft nu ook al een aantal keren op een rij het getal 0 gekozen.
1: Ja.
0: Nou goed, dat gaan we dan nog steeds doen. Hè? Want die heeft ook zijn keuze weer doorgegeven. Mijn keuze was 25, als ik dat nog niet had gezegd. Ja, en verder, jij mag natuurlijk dus ook meespelen vandaag.
2: Ja, gelukkig.
0: Hè? Dus ook jij mag een keuze doorgeven.
2: Ja, ik heb amper ervaring met dit soort spelletjes. En ik zie hier een hele grote klok voor mij staan. Nou, zo groot is hij niet. Ja. En dan zie ik een cijfertje 20 staan en 13. En 20 ligt heel dicht bij 25, dus kies ik voor 13.
0: Oeh. Oké, juist. Nou, goed, 13. Jij krijgt dus het fiche waarop bonus staat.
2: Hè? En weet je wat zo leuk is met 13?
0: Onze bonusspelers.
1: Jouw verjaardag of zo.
2: Nee. Oh. 13 is in Nederland een ongeluksgetal, toch? Of is de...
1: Ja,
2: ik haal die altijd door elkaar. Ja. In Italië is dat een geluksgetal.
1: Is dat zo?
2: Of het nou bij mij Italië gaat worden of Nederland, dat zien we zo meteen.
1: Ja, dan stuur ik je naar Chili, naar de Concorde.
2: Ja, dan kan ik wel feest vieren.
1: Ja, nou, ja, dat is waar.
0: Ja, en Nick van Hees.
1: Ik ga naast jou liggen vandaag. Ik ga op 26.
0: Op 26?
1: Ja, ik ga het gewoon eens even gek doen. Proberen.
0: Doe maar. Nou, nummer 26. Oké, vullen we die ook in het systeem? Hoppakee. Nou, dan zijn we er klaar voor. Op één zinnetje na.
1: Mag ik hem een keer zeggen?
0: Oké, dan doe ik zo met die arm.
1: Ja, dat is goed. Rienne va plus, niet bewijzigen vanaf nu.
0: Oké, zo. Ja.
1: Ja, doen ze het casino. Ja, wat een teamwork is dit.
0: Doen ze het casino ook, hè?
1: Ja, dan, is dat zo, ja?
0: Ja, de croupier die zwaait er dan eigenlijk zomaar een keer overheen, zeg maar. Om aan te geven, vanaf dat moment zijn de inzetten definitief.
1: Oké, we gaan draaien, want er staat een papa te wachten.
0: En mag er niet meer gewijzigd worden. Oké, we gaan draaien. Ik ga een slinger geven aan de roulette tafel. En als jij het balletje erin gooit, weet je over enkele ogenblikken waar dat die op terecht gaat komen.
1: Yes.
0: 1, 2, 3, draai maar.
1: Hop, en daar gaat ie.
2: Nou, op hoop van zegen.
0: Hoppakee, en het is geworden.
1: Niks.
0: Ja, inderdaad. Het is helemaal niks geworden. Ja, het is wel iets geworden, maar niet voor onze spelers. Nee, het is geworden zwart nummer 2. Nummer 2, dus onze Rens, die ligt er ook wel heel erg dicht tegenaan. Maar ja, net zo goed ook niks.
1: Nee.
0: Net zo goed, geen punten verdiend vandaag.
1: Ja, sorry, verder.
2: Goed, dus,
0: sorry, verder. Ja, geen punten.
1: Nou, je kan naar
2: de
1: auto.
2: Nou, sorry, Bob. Sorry voor het wachten. Ja. Kan net zo goed dan Tilburg kunnen zijn.
0: Ja, we halen wel nummer 2 uit ons platenbak.
1: Ja, inderdaad. Dat is een leuke plaat van Close to You. Kennen we ze nog? Ja of nee? Nou ja, maakt me niet uit. We gaan hem gewoon voor je draaien. Tonight. Ik dacht eerst, er staat Tina Turner en David Bowie. Maar dat is het niet.
2: Jammer.
1: Nee, we gaan richting The Beach, zou ik maar zeggen. Het is wel weer zo lang. Maar dit is die geworden. Tonight op Flow Radio, Close to You. Verder, dankjewel. Fijn weekend nog. En we zien je snel weer, hè?
2: En
1: houdoe.

0: Wat een leuk blaadje. Nieuw op Flow Radio. Ik kwam hem laatst tegen ergens. DJ Licious en Milo. En Milo die komt uit Engeland. DJ Licious komt uit Engeland. En Milo die komt uit België. Milo, geboren als Jonathan Ivo Gilles van den Broek. Een Belgische singer-songwriter. Is bekend voor zijn hits You Don't Know, IO Technology, You and Me en A Little
1: Howling
0: in the Middle.
1: At the Moon.
0: Hè?
1: Howling at the Moon.
0: Howling at the Moon ook, ja.
1: Is dat ook van Milo?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Volgens mij.
0: Hij was in ieder geval groot winnaar van de Music Industry Awards in 2007, 2008 en in 2011. Nou, dan heb je toch al wat op je naam staan.
1: Ja.
0: DJ Licious, dat is een favorietje van mij en die draaien we vaker. Ik heb deze gewoon helemaal gemist. Die kwam laatst ergens voorbij op Q Music in België. Ik denk van, hè? Wat kan dat nou? Normaal zie ik hem altijd voorbij komen en nou in één keer niet. Dus ja, ik vind hem wel lekker. We gaan hem vaak weer draaien. Nieuwe muziek nog meer op de radio. En dat is onder andere deze. En dat is de nieuwe single van Vrouwkje die vorige week is uitgekomen. En die trapt niet op de rem. Tenminste, ze heeft geen rem volgens mij. Weekend 5 is nog tot aan.

0: Leuk, de nieuwe single van Vrouwtje en Geen Rem.
1: De geschiedenisfeitjes.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal weer gebeurd is op 18 september, maar dan voor het jaar 2026. Nog 104 dagen te gaan tot het einde van het jaar 2026. Wat inhoudt dat we nog hoeveel dagen tot kerst hebben? Oh, sorry. Staat niet aan. Ja, mijn fout.
2: 99.
0: Ja, oh ja. Nou, ja, dat klopt helemaal. Ja. Het is niet zo heel druk vandaag met de geschiedenisfeitjes, dus we zijn er rap doorheen. We gaan naar 1851. Dan is de allereerste publicatie van de New York Times. Bestaat die nog steeds trouwens, de New York Times? Je zal toch wel?
2: Nog wel.
0: Nog wel. Hoezo nog wel?
2: Ja, met je oranje koekert weet je het nooit.
0: Die, ja, ja, ja, die vrekkel daarin.
2: Ja, dat zegt hij op een gegeven moment van...
0: Trek de stekker eruit.
2: Ja.
0: Ja. Of hij gaat bepalen wat erin mag.
2: Ja,
0: dat zou ook nog kunnen. Dat hij dus morgens om 7:30 binnenkomt van... oké, nou dit gaat erin, daar gaat erin en daar gaat erin. En meer niet.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Ik zie het nog helemaal gebeuren, weet je.
2: Ja, ik ook. Ja.
0: We gaan 1986, even een hele sprong vooruit. Dan opent in Disneyland Park te Anaheim de attractie Captain EO. Is dat de favoriete attractie van jou als je in Disneyland Park bent, of niet?
2: Volgens mij is dat niet een, in
0: Parijs.
2: De Parijse versie.
0: Oh.
2: Nee.
0: Is niet overal hetzelfde dan?
2: Nee. Dat is een 3D science fiction film.
0: Oh.
2: En ja. Volgens mij heeft die alleen in de Amerikaanse Disney parken gedraaid, zeg maar.
0: Oké. Okay. Hier staat Anaheim. Dat is,
2: Anaheim is Californië.
0: Oh, sorry.
2: Je hebt dus,
0: het klinkt mij meer Duits.
2: Disneyland is in Californië en Disney World is in Florida.
0: Oh, zo.
2: Ja, daar twee grote. Ja.
0: We gaan naar 2016. Dan worden bij een bomaanslag op een legerconvooi in Mogadishu 8 militairen gedood, onder wie een Somalische generaal. En in 2017, we gaan even naar het voetballen. Dan wordt Andries Jonker ontslagen als trainercoach van de Duitse voetbalclub VfL Wolfsburg. Ja, trainers worden tegenwoordig heel snel ontslagen. Hè? Nou is bij NAC is er ook weer een nieuwe winnen, toch? Dus de oude hebben ze ook weer op straat gezet.
2: Ja, als jij het zegt.
0: Dan... Ja, nee, volgens mij wel. Volgens mij, oh, dat moet ik niet liegen. Volgens mij Rick Kruis, die ooit bij FC Utrecht heeft gevoetbald. Die is nu hoofdtrainer bij NAC.
2: Ja, het is wel zo dat... nou ja, goed, ik weet dan niet zo heel veel van voetbal.
0: Ik ook
2: en
0: niet.
2: Ook nu van het, ja, maar je hoort het wel inderdaad vaak.
0: Ja.
2: Zeg maar, dat als het dan even tegen zit met de resultaten... dat dan meteen zeggen van... nou, oké, de trainer de laan uitsturen. Oké, bam.
0: Ja, de trainer heeft het dan altijd gedaan.
2: Op naar de volgende.
0: Volgens mij ben je als team bezig. Maar de trainer wordt altijd weggestuurd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, dat is inderdaad, dat zie je echt wel vaak. Dat hoor je vaak.
0: Ja, geef de speels maar eens een keer goed op de flikker. Dan lopen ze misschien wel harder.
2: Ja.
0: We gaan naar 2019. 7 jaar geleden wordt de advocaat Dirk Wiersum slachtoffer van een liquidatie. Mogelijk gaf Ridouan Taghi opdracht voor deze moord. En dat is dan weer heel toevallig, want vorige week of 2 weken geleden is er weer iemand opgepakt die daar misschien mee te maken had, toch?
2: Mm-hmm.
0: Is daar nog iets van naar buiten gekomen van dat nieuws of niet?
2: Ja.
0: Ik volg het allemaal niet zo heel erg.
2: Niet zo heel veel, heb ik niet zo heel veel van meegekregen.
0: Die zijn ze nog steeds aan het verhoren, denk ik, of zo. Het is vandaag ook de dag van... Het is vandaag de dag van de Noordzee.
2: Ja.
0: Ik wil lekker zwemmen. Nou ja, lekker. Ik weet niet of het tegenwoordig nog zo lekker is om in de Noordzee te zwemmen.
2: Nou ja, het enige wat lekker haringske uit de Noordzee.
0: Ja, ja. Nou, ja. Lekker.
2: Ja.
0: Je weet wat hij allemaal tussendoor zwemt. Gadverdamme. Ja, nou. Nee. Ja,
2: maar goed, dat is met alles.
0: Ja, nee, dat is waar. Het is vandaag ook bamboedag.
2: Bamboedag.
0: Ja, lekker. Bamboe. Stokje bamboe.
2: Ja, als je een panda bent wel, ja.
0: Ja.
2: Dan hou je heel
0: erg. Maar pinda, dat is meer lekkerder.
2: Ja.
0: En het is vandaag houd het schoondag. Nou, dat is bij ons op school aardig geluk, moet ik zeggen, vandaag.
2: Ja?
0: Ja, nee, ja, nou, de kinderen werken altijd prima mee, moet ik zeggen. Er ligt eigenlijk aan het einde van de pauze...
2: Mm-hmm.
0: Ligt er eigenlijk een, wat moet ik zeggen... 1/8 deel stoffer en blik, zeg maar. Blik dan.
2: Ja.
0: Ligt erop. Het is 1 keer vegen bij ons, dan is weg.
2: Oh?
0: Nou, dat doen ze goed, toch?
2: Dat is wel netjes.
0: Ja, nee, ja, dat bedoel ik.
2: Of
0: ik heb ze goed opgekregen.
2: De corvée heel slecht.
0: Nee. Nee, want ze mogen pas gaan als ik toestemming
2: heb. Heel die oude lavon,
0: nee,
2: hoor je nou gewoon zo.
0: Nee, zo is het niet.
2: Drie stafjes op het korfstafrublik. Ja.
0: En de rest ligt allemaal onder de bank.
2: Ja.
0: Ja, nee, zo doen ze
2: het. Eronder schuiven.
0: Verder met muziek. Plaatje van dit jaar, Take That. And You're a Superstar.

0: Leuk plaatje, 2025 Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Ik heb nieuwe muziek bij. Iedereen kent natuurlijk nog wel dat ene plaatje van Pommelien Thijs. Ben je klaar? Dat ken je ook wel.
1: Ken ik zeker.
0: Jij kent ook dat plaatje van Pommelien Thijs. Dat het is opgebouwd uit verschillende soorten melodietjes en ritmes en zo. Mm-hmm. Ik heb nog zo'n plaatje gewonnen vandaag.
1: Oh?
0: En ik vind het zelf wel heel leuk. Het is wel weer iets heel anders dan wat bij Pommelien Thijs is uitgebracht. Mm-hmm. Maar ik vond het leuk genoeg om te draaien. Het is namelijk de nieuwe Carly Rae Jepsen.
1: Ja.
0: Die vandaag is uitgekomen. En die plaat die heet Versailles. En die gaat van de een naar de andere kant. En dan weer terug en dan weer. Ik vind hem gewoon lekker. Dus ik vind gewoon dat je moet kennis maken met deze nieuwe single. Mm-hmm. En je hoort hem nu op Flow Radio. Ter introductie, Carly Rae Jepsen,

0: 5 en ik heb nog wel plekjes over. En deze, ja, deze mag er toch wel wezen, vind ik zelf, hoor. Denk dat deze toch wel kans maakt bij mij om geplaatst te worden in die top 5. Wat zeg jij? Wat vind jij ervan?
1: Ik weet het nog niet.
0: Ja, maar dit is meer mijn smaak, denk ik.
1: Ja, nee, toch? Dat kan, ja.
0: Ja, nee, maar ik vind hem lekker.
1: Ja.
0: Misschien moet je nog wennen.
1: Dat zou goed kunnen.
0: Ik draai nog een keer als jij er zit.
1: Heb je wel van die nummers? Je hebt van die nummers van je echt, die je later pas leuk gaat vinden of zo.
0: Inderdaad, maar ik hoorde hem vandaag voor het eerst en ik had gelijk zoiets van, ja, dat is hij voor mij.
1: Ik snap het op zich wel. Mm-hmm. Ik snap het op zich wel, maar voor mezelf, ik weet het nog niet.
0: Oké, goed.
1: Even over nadenken.
0: Nou, prima. Doe jij dat? Gaan wij gewoon even in Nederland blijven met deze plaat van 4 jaar geleden, 2022. Ilke Klein en Joris Vorm. Dit is Transmission.

0: als deze plaat natuurlijk. Hè. Hoor je ook niet zo vaak bij ons. Maar ik vind hem wel lekker. Ilke Kleine, Joris Voren en Transmission.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
2: Ja, vanavond zijn er stapelwolken en enkele opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft nog wel droog. Pas aan het eind van de avond is er in het uiterste noordwesten kans op een beetje regen. De temperatuur die daalt naar 13 graden in het oosten tot 17 graden aan de noordwestkust. In het binnenland wordt de wind zwak tot matig van kracht. Vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt af en toe regen. In het zuidoosten blijft het op een enkel buitje na droog. De temperatuur die verandert nauwelijks en kan in de loop van de nacht in het binnenland zelfs een graadje stijgen. Morgenochtend dan zijn er veel wolkenvelden. Lokaal valt een klein beetje regen of motregen, maar een groot deel van de tijd is het droog. In de middag kan de zon af en toe doorbreken, maar dat zal telkens wel van korte duur zijn. Het is zachter dan normaal. Gemiddeld is het in deze tijden van het jaar 18 à 19 graden. En nu wordt het zo'n 19 tot 21 graden. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 22 graden worden. Het zachte weer dat gaat wel samen met redelijk wat wind. Aan zee kun je flink uitwaaien met op het strand een krachtige tot harde wind en windstoten tot 70 km per uur. In het midden en oosten van het land staat een matige tot vrij krachtige wind. Morgennacht gaat het op veel plaatsen een tijd regenen. De temperatuur die daalt naar 14 graden in het noordoosten tot 17 graden in Zeeland. Dan zondag valt er in de ochtend in het zuiden en zuidoosten nog regen en is het bewolkt. In de rest van het land breekt de zon door en is het op een lokale bui na droog. In de middag dan trekt de neerslag zuidoostwaarts en wordt het ook in Limburg op een gegeven moment wel droog. Er zijn zonnige perioden, stapelwolken en er trekt wat sluierbewolking voorbij. Bij matige aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden. Maandag dan wisselen stapelwolken en zon elkaar af. In het noorden en noordoosten kan de zon in de middag een tijdje verdwijnen. In het zuidwesten is het nog wel zonniger. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden en dan staat een matige aan zee vrij krachtige noordwestenwind. En dinsdag is het juist rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Aan het begin van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. In de middag zijn er zonnige perioden en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. De dagen daarna blijft het overwegend droog met zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt vaak tussen de 20 en 22 graden en is daarmee iets zachter dan normaal. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot oosten. En aan het eind van de week is er weer kans op iets warmer weer. Maar die verwachting is nog wel enigszins onzeker. En ook de vooruitzicht naar eind september en begin oktober die laat rustig herfst weer zien. Met weinig neerslag en regelmatig zon. De kans is dan ook groot dat het zachter is dan de 16 tot 18 graden die gebruikelijk zijn voor deze tijd van het jaar. En de update van het weer die hoor je natuurlijk op woensdagavond tussen 7 en 9 bij Door de Week met Ingrid en Hubert hier op Flow Radio.

Niemand wil hem hebben. Onbetaalbaar. Rechtstreeks vanuit Hilvarenbeek. Weekend Vibes. Met Nick van Hees.

0: Deze blijft toch erg lekker hoor, moet ik zeggen. En ja, Jurgen zei het al toen straks. Hij noemt zichzelf altijd in de platen Jason Derulo. Samenwerking met Melody en DJ Goja. Hier op Flow Radio, Mi Chico. Ja. Haha. Nou, zo, de drie uurtjes zijn weer voorbij gevlogen vandaag. Met veel lekkere muziek, veel nieuwe muziek ook. Dat is ook altijd wel lekker, hè. De vrijdag komt veel nieuwe muziek uit. En wij mogen dat dan als eerste draaien. Nou, ik denk dat onze Ingrid ook al wat inspiratie op heeft gedaan voor aanstaande woensdag. Mm-hmm. Sowieso, de nieuwe plaats van Lefty Zennings komt daar voorbij. En natuurlijk de verliezer van onze weekendpoll van vandaag. Dat allemaal woensdag dus. Aanstaande tussen 7 en 9 uur. Morgenmiddag vanaf 5 uur dan zit Marco hier weer tot 7 uur met Marco's Choice. Volgende week dan ben ik er samen met Rens weer om 6 uur sharp. Reden genoeg om ook dan weer te luisteren naar het leukste programma van Flow Radio voor de beste start van je weekend.
1: Zeker.
0: Beter kan niet. Zometeen het nieuws. Daarna starten we non-stop met Rapido, de nieuwe single van de Bankzitters en Robert van Hemert. Jurgen, dankjewel.
1: Nou, graag gedaan.
0: Wat ga je nou doen dit weekend?
1: Niet zo heel veel.
0: Nee, nog even bijkomen van afgelopen weekend.
1: Ja, even een rustig weekendje doen.
0: Ja, rustig weekendje, ja. Inderdaad. Goed. Nou, dit was show 320, dames en heren. Jaargang 7 voor deze vrijdag 18 september 2026. Ik heb nog één plaatje klaarstaan. Ik denk dat jij dat wel een heel lekker plaatje vindt.
1: Oh.
0: Komt uit België. Kate Ryan.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Oeh.
0: Maar ja, die heeft natuurlijk heel veel platen gemaakt, Nick. Dus ja,
1: dat is moet zeker ik.
0: Waar. Ja, Desenchanté, die kunnen we eigenlijk ook wel weer een keer draaien.
1: Oh, die is ook leuk.
0: Dus ook wel een heerlijke, lekkere plaat.
1: Zeker.
0: Nee, wij gaan lekker weekend vieren, dames en heren. Doe rustig aan. Doen wij dat ook. Beloven we dat we aanstaande vrijdag weer op de zender zijn om 6 uur sharp. Zitten we hier weer voor jou klaar en kun jij tot 9 uur luisteren naar Weekend Vibes. Dankjewel voor het luisteren. Een heel fijn weekend. En doe geen gekke dingen. Doen wij dat ook niet. Beloofd bij deze. Dus je houdt je rustig, hè, Jurgen van Eyck?
1: Oh, oké dan.
0: Nou, oké, vooruit. Okay, vooruit. Ja. Wij gaan afsluiten met deze. En dat is een heerlijke afsluiten voor de vrijdagavond. Zo net voor de klok van 9 uur. Ja. En als je denkt van, hé, die plaat die ken ik. Je mag lekker meezingen. Als je denkt van, ik kan niet zingen. Je kan lekker meedansen. Daar gaat hij. We doen het even voor. Zo, ja, dan moet je wel naar Beek TV zitten kijken, anders had je het niet gezien natuurlijk. Hey, dankjewel voor het luisteren. Jurgen, fijn weekend. Dankjewel, ja, weer. En ik zie jou over 2 weken weer.
1: Yes.
0: Libertine.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 10 uur. Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
5: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
4: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte en mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren.